0: Zandnar, naar nog FM 100 MHz.
1: Nu moet je lessen met jullie maar zagen.
2: Afvinding onder met mij op 23 en niet die in mijn merzak. Nu ja, ik loon niet zeggen niet dat ze loonen. Ulukut afvinden ik onnoekut wat dat ze met je zingen in de rapport. En nog even een keer pas ik ze kon ze momenten is ze met. Toen aan het zoeken zo ze raakte zaak.
1: Waar oezekten van Nook?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Alexander Potubilek uit Aselassona.
1: Aap.
0: Julia, dat nog zo toe, dat kan ja.
1: Ja, nee.
0: Aap.
1: Nu net uit de afvind, dat hoop je zo wat te zavok. Het is uitlaag koordineet. Het is toen aan het. Het is zeg ook pipi. Langzaam in uw sierpok. Maar toen in uw sierkam nog, ik besauw nog pok. Daarom zeg ik met een natte neerloop. Pipi in uw sierna, nu net uit de afvind. Nesliu tosiu tiri susawat.
0: Ja.
1: Pipi mekan nomi tusam testaman. Nesliu tosiu nesama kakusi foko.
0: Ai.
1: Ja.
0: Nuel nagunak?
1: Entes nesliu tosiu kata ajattun jau se akagu.
0: Ha.
1: Takusin naava ahteri usut pakata asussat.
0: Ja.
1: So.
0: Jumut.
1: Ja.
0: Nuel nisakak.
1: Ha.
0: Pipi. Kiltingu putz.
1: Ha.
0: Innagunet atosiuk.
1: Ha.

0: samma politici ook uit oraat nog zo zwak.
1: Het is een kadaoze zwak. Een kadaoze zoon, het is helemaal op het. Sakkom als het om het. Sees is ook goed.
0: Het
1: is dan een sokkok. Je hoort de zilver door om daar zees is ook. Kiezen iemand op iemand in persoon ook nu dacht ik bij jou zo het nog zo zwak daar met niet meer.
0: Nu en nog net.
1: Dus in mijn nieuwe punt. Toen zei ze, ei, ei, jong, niet toch. Ik zie het nu en nog pas het ooit zo.
0: Ja, toch wel zo.
1: Misschien, ei, ei, toen ben ik natuurlijk ook het tafel.
0: Dat is daar maar.
1: En misschien in de slaat, kijk ik dan ook het gegeven te geven. Geweer daar aan met gauw nog boven. Nu en nog een keer mee. Daar wil ik zeggen, maar toen nog een erenacht zonder SMU. SMU erenacht zat.
0: Ja.
1: Ja. Daarom is toon in mijn zin is ook te zijn dat als een meisje. Ik heb een zangen op zo'n naam als is ook goed.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja, nou.
1: Zo. Ja, nee. Dus ik moet dus aan de hand zeggen.
0: Nu dan?
1: Ape. Moet kijken. 15 mei, mei 15 juni. Zag om mijn zitten put. Moet kijken door Jens Kleister. Dus daar komt dus aan de hand op put. Dan is er op. Kies de kamer mee.
0: Dat kan nou.